0: Alegria Nesbushi.
1: 945 Alegria.
2: Ik had te veel gedronken, dus ik liet mijn waggie daar. Pak een taxi rechter, onze ogen waren zwaar. Laat de venken.